0: Als je van Disney houdt, dan luister je naar Details. De Nederlandse Disney-podcast met Ralf, Jorn en Michiel. Met deze week...
1: De 483ste aflevering van Details is een heel bijzondere.
2: Want we gaan het hebben over musicals, Disney-musicals.
3: En daarom hebben we deze week een speciale gast, Eline de Ruig.
4: Dus ik zou zeggen, luister allemaal naar de enige echte Details-podcast.
0: Luister of kijk mee naar de nieuwste aflevering van Details. Nu in je favoriete podcast-app.

0: Het is 3:00.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.

0: Nog een onsje griebeltjes en twee tranen van een puppy. Hiermee ben ik voor altijd de baas. Over Details Radio. Altijd de meest griezelige muziek.
1: Dit is Halloween op Details Radio.

dames en heren, jongens en meisjes. Details Radio brengt de shows en parades uit de Disneyparken bij je thuis. Om 3:00 de parade. En om 9:00 de avondshow. Elke dag een andere, dus dat mag je niet missen. Ga jij nog even popcorn halen? Dan houden wij je plekje vrij.

0: Het is 4 uur.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.
2: Come on everybody, here we go.

0: Oké, zijn we er klaar voor?
1: Ik denk het wel.
0: Een griezelig kostuum?
1: Check.
0: Check. Lichten uit en kaarsen aan?
1: Check.
0: Spannende muziek? Check.
2: Check. Dit is Halloween op Details Radio.

0: Als je van Disney houdt, dan luister je naar Details, de Nederlandse Disney-podcast met Ralf, Jorn en Michiel. Met deze week...
1: De 483e aflevering van Details is een heel bijzondere.
2: Want we gaan het hebben over musicals, Disney-musicals.
3: En daarom hebben we deze week een speciale gast, Eline de Ruig.
4: Dus ik zou zeggen, luister allemaal naar de enige echte Details-podcast.
0: Luister of kijk mee naar de nieuwste aflevering van Details. Nu in je favoriete podcast-app.

0: Het is 5:00.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu. Marvel.

DuckTales houdt je op de hoogte van het laatste Disney-nieuws. Niet alleen in de wekelijkse podcast, maar elke werkdag. In de Daily Disney Roundup. De belangrijkste en meest opvallende Disney-headlines van de dag. De Daily Disney Roundup. Elke werkdag om 12 uur op d-tales.nl.

0: Het is 6:00.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.
2: Come on, everybody.

0: Nog een onsje griebeltjes en twee tranen van een puppy. Hiermee ben ik voor altijd baas. Over Details Radio. Dat krijgen die Ralf, Jorn en Michiel nooit meer terug. Altijd de meest griezelige muziek.
1: Dit is Halloween op Details Radio.

Details houdt je op de hoogte van het laatste Disney-nieuws. Niet alleen in de wekelijkse podcast, maar elke werkdag. In de Daily Disney Roundup. De belangrijkste en meest opvallende Disney-headlines van de dag. De Daily Disney Roundup. Elke werkdag om 12 uur op d-tales.nl.

0: Het is 7 uur.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.

dames en heren, jongens en meisjes. Details Radio brengt de shows en parades uit de Disneyparken bij je thuis. Om 3:00 de parade. En om 9:00 de avondshow. Elke dag een andere, dus dat mag je niet missen. Ga jij nog even popcorn halen? Dan houden wij je plekje vrij. Details Radio.

0: Het is 8 uur.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.
2: Come on everybody, here we go.
3: Magie voor je oren.
4: This is the way.
3: E-tails Radio.
0: Dames en heren, jongens en meisjes. Welkom bij een nieuwe dag vol muzikale magie en onvergetelijke momenten. Of je pas net of al lang wakker bent, E-tails Radio wens je een betoverende dag toe.
5: Good morning, everybody! Welcome to the Magic Kingdom of Disneyland!

0: Nog een onsje griebeltjes en twee tranen van een puppy. Oh, hiermee ben ik voor altijd baas over Details Radio. Altijd de meest griezelige muziek.
1: Dit is Halloween.

0: Als je van Disney houdt, dan luister je naar Details, de Nederlandse Disney-podcast met Ralf, Jorn en Michiel. Met deze week...
1: De 483ste aflevering van Details is een heel bijzondere.
2: Want we gaan het hebben over musicals, Disney-musicals.
3: En daarom hebben we deze week een speciale gast, Eline de Ruig.
4: Dus ik zou zeggen, luister allemaal naar de enige echte Details-podcast.
0: Luister of kijk mee naar de nieuwste aflevering van Details. Nu in je favoriete podcast-app.

0: And I killed Sparky, too.
1: Het is 9 uur.
2: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu. Come on,

0: Oké, zijn we er klaar voor?
1: Ik denk het wel.
0: Een griezelig kostuum?
1: Check.
0: Check. Lichten uit en kaarsen aan?
1: Check.
0: Spannende muziek?
1: Check.
2: Dit is Halloween op Details Radio.

iets in de lucht bij Details Radio. Tot en met 1 november vieren we Halloween. Met spannende Halloween-hits en entertainment rechtstreeks uit het park. En op 31 oktober de griezeligste mix voor jouw Halloween-feest. Jongens, wie deed het licht uit? Ralf, ben jij dat? Hallo? Is er iemand? Dat is Halloween. Details Radio.

0: Als je van Disney houdt, dan luister je naar Details. De Nederlandse Disney-podcast met Ralf, Jorn en Michiel. Met deze week...
1: De 483ste aflevering van Details is een heel bijzondere.
2: Want we gaan het hebben over musicals, Disney-musicals.
3: En daarom hebben we deze week een speciale gast, Eline de Ruig.
4: Dus ik zou zeggen, luister allemaal naar de enige echte Details-podcast.
0: Luister of kijk mee naar de nieuwste aflevering van Details. Nu in je favoriete podcast-app.

0: Nog een onsje griebeltjes en twee tranen van een puppy. Hiermee ben ik voor altijd baas. Over Details Radio. Dat krijgen die Ralf, Jorn en Michiel nooit meer terug. Altijd de meest griezelige muziek.
1: Dit is Halloween op Details Radio.

0: Spiegel, spiegel aan de wand. Welk radiostation is het meest magisch van het land?
1: Dat is sowieso Details Radio.
2: Dit is Halloween op Details Radio.

0: Het is 1 uur.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu. Come on,

0: Nog een onsje griebeltjes en twee tranen van een puppy. Oh, hiermee ben ik voor altijd baas. Over Details Radio. Altijd de meest griezelige muziek.
1: Dit is Halloween op Details Radio.

Details houdt je op de hoogte van het laatste Disney nieuws. Niet alleen in de wekelijkse podcast, maar elke werkdag in de Daily Disney Roundup. De belangrijkste en meest opvallende Disney headlines van de dag. De Daily Disney Roundup. Elke werkdag om 12 uur op d-tales.nl.

0: Het is 2:00.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.
2: Maar

0: Oké, zijn we er klaar voor?
1: Ik denk het wel.
0: Een griezelig kostuum?
1: Check.
0: Check. Lichten uit en kaarsen aan?
1: Check.
0: Spannende muziek?
1: Check.
2: Dit is Halloween op Details

0: Als je van Disney houdt, dan luister je naar Details. De Nederlandse Disney-podcast met Ralf, Jorn en Michiel. Met deze week...
1: De 483ste aflevering van Details is een heel bijzondere.
2: Want we gaan het hebben over musicals, Disney-musicals.
3: En daarom hebben we deze week een speciale gast, Eline de Ruig.
4: Dus ik zou zeggen, luister allemaal naar de enige echte Details-podcast.
0: Luister of kijk mee naar de nieuwste aflevering van Details. Nu in je favoriete podcast-app.

hangt iets in de lucht bij Details Radio. Tot en met 1 november vieren we Halloween. Met spannende Halloween-hits en entertainment rechtstreeks uit het park. En op 31 oktober de griezeligste mix voor jouw Halloweenfeest. Jongens, wie deed het licht uit? Ralf, ben jij dat? Hallo? Is er iemand? Dat is Halloween. Details Radio.

0: Het is 3:00.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.

Dames en heren, jongens en meisjes. Binnen enkele ogenblikken gaat de parade van start. Waar je je ook bevindt, jij hebt de beste plek. Details Radio wens je veel plezier. Bedankt voor jullie aandacht.

0: Nog een onsje griebeltjes en twee tranen van een puppy. Hiermee ben ik voor altijd baas. Over Details Radio. Dat krijgen die Ralf, Jorn en Michiel nooit meer terug. Altijd de meest griezelige muziek.
1: Dit is Halloween op Details Radio.
2: What have I done? What have I done?

0: Het is 4:00.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu. Come on, everybody.

0: Het is 5:00.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu. Marvel.

0: Het is 6:00.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.
2: Come on, everybody.

0: Nog een onsje griebeltjes en twee tranen van een puppy. Oh, hiermee ben ik voor altijd de baas. Over Details Radio. Altijd de meest griezelige muziek.
1: Dit is Halloween op Details Radio.

0: Het is 7 uur.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.

0: Oké, zijn we er klaar voor?
1: Ik denk het wel.
0: Een griezelig kostuum?
1: Check.
0: Check. Lichten uit en kaarsen aan?
1: Check.
0: Spannende muziek?
1: Check. Check.
2: Dit is Halloween op Details Radio.
3: Dragon whiskers, dragon toes, a dragon tooth, and a dragon nose. Every little piece, we could make a million by slicing him, dicing him, hoagie.

iets in de lucht bij Details Radio. Tot en met 1 november vieren we Halloween. Met spannende Halloween-hits en entertainment rechtstreeks uit het park. En op 31 oktober de griezeligste mix voor jouw Halloween-feest. Jongens, wie deed het licht uit? Ralf, ben jij dat? Hallo? Is er iemand? Dat is Halloween. Details Radio.

0: 9 uur.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu. Marvel.

0: Dames en heren, jongens en meisjes. Over enkele ogenblikken presenteert Details Radio de avondshow van vandaag. Een spektakel vol licht, kleur en betoverende muziek. Dim de lichten in je woonkamer, ga er maar lekker voor zitten en laat je meevoeren door de magie. We wensen je een fijne voorstelling.
1: And now, Disney Tales of Magic.

0: Het is 10:00.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu. Marvel.

0: Nog een onsje griebeltjes en twee tranen van een puppy. Hiermee ben ik voor altijd baas. Over Details Radio. Dat krijgen die Ralf, Jorn en Michiel nooit meer terug. Altijd de meest griezelige muziek.
1: Dit is Halloween. Op DT.

dames en heren, jongens en meisjes. Details Radio brengt de shows en parades uit de Disneyparken bij je thuis. Om 3:00 de parade. En om 9:00 de avondshow. Elke dag een andere, dus dat mag je niet missen. Ga jij nog even popcorn halen? Dan houden wij je plekje vrij.

0: Spiegel, spiegel aan de wand. Welk radiostation is het meest magisch van het land?
1: Dat is sowieso Details Radio.
2: Dit is Halloween op Details Radio.

0: Het is 11 uur.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu. Come on, everybody.

Hey, wat leuk dat je er bent. Kom erbij. Details Radio. Welkom bij Details Radio.

Dames en heren, jongens en meisjes, de dag zit er weer op. Dankjewel dat je vandaag naar Details Radio hebt geluisterd. We wensen je een goede nacht en mooie dromen. Tot morgen!

0: Het is middernacht.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.

0: Nog een onsje griebeltjes en twee tranen van een puppy. Hiermee ben ik voor altijd baas. Over Details Radio. Altijd de meest griezelige muziek.
1: Dit is Halloween op Details Radio.
2: Hey everybody, grab your costume and put her on. Time to go trunk or treat.

Details houdt je op de hoogte van het laatste Disney-nieuws. Niet alleen in de wekelijkse podcast, maar elke werkdag. In de Daily Disney Roundup. De belangrijkste en meest opvallende Disney-headlines van de dag. De Daily Disney Roundup. Elke werkdag om 12 uur op d-tales.nl.

0: Het is 1 uur.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.
2: Come on everybody, you're

0: Oké, zijn we er klaar voor?
1: Ik denk het wel.
0: Een griezelig kostuum?
1: Check.
0: Check. Lichten uit en kaarsen aan?
1: Check.
0: Spannende muziek?
1: Check.
2: Dit is Halloween op Details Radio.

Details houdt je op de hoogte van het laatste Disney-nieuws. Niet alleen in de wekelijkse podcast, maar elke werkdag. In de Daily Disney Roundup. De belangrijkste en meest opvallende Disney-headlines van de dag. De Daily Disney Roundup. Elke werkdag om 12 uur op d-tales.nl.

0: Het is 2:00.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.
2: Maar